tablette. Ze schat toen zal, toen lille spette. Ze jij je bang voor dit, die bleef merkelijk echte schaar. Toen jij wie mocht haar versie buien tremen, wist du elske mij, zo kan du weer zo go. Kom her, banken voor mijn buien tremen, lörde middag klokken toe.